0: Leuk. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag.

eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar twee lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius.

De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS.
1: Verkoelende hits. Lekker de zomer door met de WOS.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart.

0: Noord-Holland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug.

0: kokende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hen thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na Kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
5: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
4: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
6: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
4: Afgelopen collegejaar kwam zo'n

0: Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
3: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
5: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
4: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
6: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
4: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.

0: Het muziekparadijs. Easy listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De handhaving in Maassluis staat onder grote druk door personeelstekorten en een sterke stijging van het aantal meldingen. BOA's rijden vaak van melding naar melding. Daardoor blijft er minder tijd over voor zichtbaar toezicht in de wijken en geplande controles. Maassluis heeft meerdere vacatures voor handhavers openstaan. Ook als die worden ingevuld is volgens onderzoek extra personeel nodig. De gemeente wil daarom de komende jaren ieder jaar een extra BOA aannemen. In 2030 moet het team uit ongeveer 14 handhavers bestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. De maatregel werd gisteren genomen nadat voor zondag en maandag veel neerslag was voorspeld. Vandaag blijft er kans op stevige onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen en zijn ook hagel en harde windstoten mogelijk. Sportnieuws. Westlandia is de voetbalcompetitie begonnen met een gelijkspel bij HBS. Jeroen Spruit zette de ploeg uit Naaldwijk in de eerste helft op voorsprong met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Na rust zette HBS meer druk en kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Westlandia kreeg het daarna moeilijk, maar hield stand. De wedstrijd eindigde in 1-1. Het weer: tot een uur of vier valt veel regen. Daarna wordt het droog en kan de zon zich ook even laten zien. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het ook buiig. Vannacht wordt het droger. Morgen zonnig en droog bij zo'n 20 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
4: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
6: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
4: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
0: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De handhaving in Maassluis staat onder grote druk door personeelstekorten en een sterke stijging van het aantal meldingen. BOA's rijden vaak van melding naar melding. Daardoor blijft er minder tijd over voor zichtbaar toezicht in de wijken en geplande controles. Maassluis heeft meerdere vacatures voor handhavers openstaan. Ook als die worden ingevuld is volgens onderzoek extra personeel nodig. De gemeente wil daarom de komende jaren ieder jaar een extra BOA aannemen. In 2030 moet het team uit ongeveer 14 handhavers bestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. De maatregel werd gisteren genomen nadat voor zondag en maandag veel neerslag was voorspeld. Vandaag blijft er kans op stevige onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen en zijn ook hagel en harde windstoten mogelijk. Sportnieuws. Westlandia is de voetbalcompetitie begonnen met een gelijkspel bij HBS. Jeroen Spruit zette de ploeg uit Naaldwijk in de eerste helft op voorsprong met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Na rust zette HBS meer druk en kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Westlandia kreeg het daarna moeilijk, maar hield stand. De wedstrijd eindigde in 1-1. Het weer: tot een uur of vier valt veel regen. Daarna wordt het droog en kan de zon zich ook even laten zien. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het ook buiig. Vannacht wordt het droger. Morgen zonnig en droog bij zo'n 20 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen, veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De handhaving in Maassluis staat onder grote druk door personeelstekorten en een sterke stijging van het aantal meldingen. BOA's rijden vaak van melding naar melding. Daardoor blijft er minder tijd over voor zichtbaar toezicht in de wijken en geplande controles. Maassluis heeft meerdere vacatures voor handhavers openstaan. Ook als die worden ingevuld is volgens onderzoek extra personeel nodig. De gemeente wil daarom de komende jaren ieder jaar een extra BOA aannemen. In 2030 moet het team uit ongeveer 14 handhavers bestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. De maatregel werd gisteren genomen nadat voor zondag en maandag veel neerslag was voorspeld. Vandaag blijft er kans op stevige onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen en zijn ook hagel en harde windstoten mogelijk. Sportnieuws. Westlandia is de voetbalcompetitie begonnen met een gelijkspel bij HBS. Jeroen Spruit zette de ploeg uit Naaldwijk in de eerste helft op voorsprong met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Na rust zette HBS meer druk en kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Westlandia kreeg het daarna moeilijk, maar hield stand. De wedstrijd eindigde in 1-1. Het weer: tot een uur of vier valt veel regen. Daarna wordt het droog en kan de zon zich ook even laten zien. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het ook buiig. Vannacht wordt het droger. Morgen zonnig en droog bij zo'n 20 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Koolbelo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO-

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hen thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet, zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De handhaving in Maassluis staat onder grote druk door personeelstekorten en een sterke stijging van het aantal meldingen. BOA's rijden vaak van melding naar melding. Daardoor blijft er minder tijd over voor zichtbaar toezicht in de wijken en geplande controles. Maassluis heeft meerdere vacatures voor handhavers openstaan. Ook als die worden ingevuld is volgens onderzoek extra personeel nodig. De gemeente wil daarom de komende jaren ieder jaar een extra BOA aannemen. In 2030 moet het team uit ongeveer 14 handhavers bestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. De maatregel werd gisteren genomen nadat voor zondag en maandag veel neerslag was voorspeld. Vandaag blijft er kans op stevige onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd veel regen vallen en zijn ook hagel en harde windstoten mogelijk. Sportnieuws. Westlandia is de voetbalcompetitie begonnen met een gelijkspel bij HBS. Jeroen Spruit zette de ploeg uit Naaldwijk in de eerste helft op voorsprong met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Na rust zette HBS meer druk en kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Westlandia kreeg het daarna moeilijk, maar hield stand. De wedstrijd eindigde in 1-1. Het weer, tot een uur of vier valt veel regen. Daarna wordt het droog en kan de zon zich ook even laten zien. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het ook buiig. Vannacht wordt het droger. Morgen zonnig en droog bij zo'n 20 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste is van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: zorgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dankjewel en goedemiddag.
8: Getting ready for the lunch.
7: Getting ready for the lunch, daar gaat hij. Het is maandagmiddag 12 uur geweest. Welkom.
9: De WOS Lunch.
7: En daar gaat hij tot 2 uur vanmiddag.
10: Jeroen van der Kei.
7: Met de muziek van de WOS. Dit

Hey, dat is lekker. De 26 meter lange lunchtafel staat weer keurig netjes voor je gedekt. Tijdens de vakantie even een klein nieuw laagje verf over die tafel gedaan. Beetje vernist, dat het er weer gewoon een lekker seizoen tegenaan kan. Want dit is hier de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. En ook vandaag op deze eerste werkschooldag van het nieuwe seizoen praat ik je bij. Zodat je weet wat het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Minder toezicht op straat, controles die niet kunnen worden ingepland en boa's die van melding naar melding rijden. De handhaving in Maassluis staat onder grote drukke vacatures. Een sterk gegroeid aantal meldingen en een steeds breder takenpakket. Ja, de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD wil de komende jaren inzetten op een veiligere stad. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws. Natuurlijk hier op deze zender. Verder in dit programma samen de catacomben in voor de lekkere trekkers. Een muzikaal beleg voor op je boterham. En zijn er sowieso lekker boterhammetjes hier, want het is er de hoogste tijd voor. Pak ze erbij. Smakelijk eten. Pak mij eens.

0: welkom bij de lunch.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En met de muziek van de DOS natuurlijk. Another N54 Ultra. Onderweg naar deze van Hooverphonic. Dit is Mad About You.

To Me van Another and 54 Ultra hoorde je hier op de DOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. De lekkerste lunchtafel van de regio, die gewoon weer keurig netjes voor je gedekt staat. En goed dat je erbij bent hier op deze maandagmiddag. Met zometeen hier de muzikale klanken van Somieu, Dark Before the Dawn. En dit is eerst Media op de radio. Ja, we zijn er weer een beetje druk mee bezig met geld verdienen. De vakantie is voorbij. Het is all about the money. Hier aan de lekkerste van de regio, de lunchtafel van de DOS.

Thuis in jouw regio met de WOS en Sommieux op de radio. Je hoorde Dark Before the Dawn. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Vanmiddag valt er ook nog regelmatig een bui. Soms regent het fors. Kan er een klap onweer tussen zitten en zijn de enkele forse windstoten. Gelukkig is dan tussendoor af en toe nog wel de zon zichtbaar. 18 tot 20 graden vandaag. Vanavond is het ook buiig. Vannacht droger. Morgen dan belooft het een iets drogere dag te worden. Komt de zon geregeld tevoorschijn. En dan 19 tot 21 graden. Tina Turner nu bij de WOS. Dit is What's Love Got to Do With It.

De man die zingt alsof hij de grote boodschap op het toilet aan het doen is. Enrique Iglesias hoorde je hier bij de WOS tussen de middag. In het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Jawel, het lunchpakket komt eraan. Zo meteen. En verder hoor je ook Somebody New onderweg naar het WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Clausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: somebody new aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel van de DOS op deze maandagmiddag.
1: Het lunchpakket.
0: Natuurlijk worden de boterhammen ook weer gesmeerd en geserveerd. Sterker nog, vooral het muzikale beleg daarop. Want je weet het, met het beleg van de DOS erop smaakt je lunch net even dat tandje lekkerder. Wat zit er dan vandaag op je boterham? Nou, wat dacht je van Bruno Mars, I Just Might. Ook It's a Heartache van Bonnie Tyler onderweg naar The Weeknd. En Blinding Lights.

Het muzikale beleg voor op je boterham. The Weeknd, Bonnie Tyler en dit was Bruno Mars. Morgen iets na 12:30. Natuurlijk weer zo'n vers lunchpakketje, hè, zo'n lupaatje hier op deze zender. Want je weet het, de boterhammen worden uitstekend belegd hier bij de WOS. Iedere werkdag tussen 12 en 2. Olivia Dino is zometeen So Easy to Fall in Love. En dit is eerst Keen op de radio. Dit is aan de lunchtafel van de WOS. Is It Any Wonder?

Olivia Dean. So easy to fall in love. Bij de WOS op deze 31ste van augustus. De maandagmiddag van 87.6 met zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen hier het nieuws van 1. Kortom, de WOS lunch, praatje bij, is erbij. En houd je lekker op de hoogte. Tot 2 uur vanmiddag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel, goedemiddag.
7: De WOS Lunch.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met zometeen hier Douwe Bob. Naar muziek van de Moody Blues.

0: keer beloofde deze man vader te worden. Jawel, de Obop bij de WOS. Je hoorde This World Is Our Home en daarvoor de Moody Blues en Question. Het is 1 uur geweest op deze maandagmiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze maandag praat ik je bij, zodat je helemaal bij bent en weet waar het over gaat bij jou op de hoek van de straat. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident aan de Theeboomstraat in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident vond rond 6:45 plaats. En volgens persbureau Regio X ging aan het steekincident een ruzie in de relationele sfeer vooraf. En tijdens die ruzie werd de vrouw gestoken. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 2:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Want je weet het, bij de WOS steken er nog wat van op. Verder in dit programma natuurlijk samen de Catacombe in voor de lekkere trek. Lekker hoor, even de naald diep in de groef. Stofdoekie eroverheen. Nou, en als je een suggestie hebt voor zo'n muzikale parel, laat me weten hoor. Radio@wos.nl, een berichtje via de WOS-app of de WOS-website. WOS.nl, de tip-ons-knoppen, komt het allemaal deze kant op. Dus laat me weten wat ik straks mag afstoffen. Hoor je dit uur ook muziek van Criss Cross Amsterdam. Alex Warren staat ook voor je klaar. En eerst is het Desiree, Feels So High.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

Crisscross Amsterdam en Shaggy, Early in the Morning. Nou, en Early in the Morning gaat er vanaf volgende week maandag iets leuks gebeuren hier op de radio. Want de mannen Tim en Luc, die gaan dan starten met de ochtendshow van de WOS. De nieuwe ochtendshow, Wakker met Tim en Luc. Iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 uur. De energieke ochtendshow met natuurlijk het nieuws, maar natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Veel nieuwe muziek, ook lekker om je een beetje energiek wakker te laten worden. Thema ochtenden, het gaat je aan niets ontbreken. En ze serveren natuurlijk ook gewoon even een lekker bakkie. Een gebakkie kun je ook winnen of kans op maken. Kortom, de nieuwe ochtendshow van de WOS vanaf aanstaande maandag 7 uur. Hier Early in the Morning dus. De nieuwe ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Dit is Kensington, Living for

0: Studiocation van Climie Fisher hoorde je zomaar even voorbij komen bij de WOS. Alsof het allemaal niks kost, hè. Nou, je hoort nog veel meer voorbij komen zometeen hier. Want in het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track. En die brengt ons naar de vroege jaren 80 terug zometeen. Verder hoor je ook muziek van Somber, My Body Isn't Ready. En Nelly Furtado met Powerless komt er ook aan. Naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS Nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch. Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: dat dacht mijn lichaam vanochtend wel toen de wekker ging, hoor. My body isn't ready. Je hoort de muziek van Somber bij de WOS. Daarvoor Powerless van Nelly Furtado.
1: De WOS Lunch. Lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor een beetje soul en funk bij de WOS. De hoogste tijd voor de lekkere track uit De Catacombe. Terug naar 1982 van het album Just Ain't Good Enough. Is dit Johnny Taylor? Dit is What About My Love?

thuis in jouw regio met de WOS en Taylor Swift. Open Light op de radio voor de lekkere track van Johnny Taylor, What About My Love, uit 1982. Morgen iets na half twee natuurlijk weer samen de catacombe in voor zo'n lekkere track. Heb je een suggestie? Je bent van harte welkom hoor, laat maar weten. Radio@wos.nl, berichtje via de WOS-app kan of de tip ons knop via wos.nl. Dus kom maar door met een suggestie voor jouw lekkere track. Dit is Alphaville, dit is Big in Japan, nu bij de WOS Lunch.

De gong zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen nog veel meer muziek in jouw regio voorbij komen. Wat dacht je van Post Malone? Gary Rafferty komt eraan. Ook muziek van The Cardigans, Princess Train. En ook Bakermat en Guus Meeuwers. Die hoor je zometeen in het komend uur van meer muziek in jouw regio. Onder het genot van een lekker bakkie koffie. Het laatste nieuws krijg je ook nog voorgeschoteld. Dat laatste nieuws dat check je sowieso altijd natuurlijk 24/7 via WOS.nl, via de WOS-app. En zie je vanavond ook om 6 uur weer bij de WOS op tv. Zoals zeggen, als dit de meer smaakt, maak er nog een hele fijne van. En heel graag tot morgen tussen de middag. En dit is nog Pink voor je. Dit is All I Know So Far.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

zwoele zomer. Verkoelende hits. Op 87.6. De WOS.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet gooi jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: sport. Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Clausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Klausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
5: Het is echt om partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
4: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
6: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
4: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: filmpje, tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Clausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
5: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
4: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
6: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
4: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de waterpeilen in sloten en vaarten verlaagd vanwege de verwachte zware regen. Daarmee ontstaat extra ruimte om regenwater op te vangen en moet de kans op wateroverlast kleiner worden. Het verschil met eerder deze maand is groot. Toen probeerde Delfland vanwege de droogte juist zoveel mogelijk water vast te houden. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Een vrouw is gisteravond licht gewond geraakt bij een steekincident in Hoek van Holland. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden. Het incident gebeurde aan de Theeboomstraat. Aan het steekincident zou een ruzie in de relationele sfeer vooraf zijn gegaan. Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weggebruikers in de regio krijgen deze week te maken met meerdere afsluitingen. De Noordweg in Wateringen is vanaf vandaag dicht voor doorgaand verkeer tussen de Prins Clausstraat en de Menno ter Braakstraat. Auto's en bussen worden omgeleid. Fietsers kunnen wel over het fietspad. Ook op de Oostgraag wordt verder gewerkt aan de N468. Daar begint vandaag een nieuwe fase van groot onderhoud. Later deze week gaat ook de Wipolderlaan bij Wateringen een weekend dicht tussen de Erasmusweg en de A4. Dan het weer. Ik vertelde het net al. Vandaag kunnen stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Verder wordt het zowel overdag als 's nachts zo'n 18 graden vandaag. En morgen wordt het een stuk zonniger dan 21 graden. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: wekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
0: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, meldde lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.